0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Cover my trucks, I can't

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Bye.

0: Mega. Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was om...
0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update.

0: Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast.

0: Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf.

0: Batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Wiel.
1: De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse krantenuitgever.

0: AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: terug. En altijd aan het zoeken naar mezelf, of was ik al die jaren op de vlucht?
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prins.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en Koningsbos 5 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen, Oderen en Kratum 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden op de A2 staat het stil tussen de A2 en Koningsbos. 5 kilometer, veel vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is Breda Nu.
2: Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken

0: gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 10 minuten vertraging tussen Wissem en Sint-Joost. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer file, 10 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoop het Leen rijden 8 kilometer file. Op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 2 kilometer file. En op de N276 Maasbach-Brunsum staat het helemaal stil bij de A2 en industriegebied Wolfskal over 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Graten en Sint-Joost. 20 minuten is de vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk, 12 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Geldrop, 6 kilometer file, de weg is weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht, 3 kilometer file door werkzaamheden op de A2. De A2 is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Rooster. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak.

0: voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een 30 minuten vertraging tussen Kratem en Sint-Joost door werkzaamheden 4 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en het industriegebied Wolfskal 5 kilometer file. De vertraging is groot en dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Hij had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentraal, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1-vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lam gelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de

0: over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardennen, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Erwin de Hart

0: Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

rock the house, y'all.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk in de provincie op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oler en Gratum. 5 kilometer, 25 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de N276 Maasbracht-Brunssum bij industriegebied Wolfskal. 5 kilometer stilstaand verkeer. En 297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Paterdorp en De Hoogt. 8 kilometer, 10 minuten extra. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West, 5 minuten vertraging. En op de N322 Zaltbommel-Nieuwedijk bij de A27, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim €1000 kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen, Oder en Kratom 6 kilometer file, 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer bij Maasbracht door diezelfde werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En 276 Maasbracht-Brunsum. Heel veel vertraging nog steeds tussen de A2 en Koningsbos door die werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: open.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Let's move in.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten, is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Survivor, dat kwam natuurlijk uit een van de Rocky films. Je hoorde Eye Over the Tiger. En dat was hier aan het begin van de vrijdageditie van de middag van Breda. We zijn nog tot aan 5 uur. We sluiten je week af. Dat doe je natuurlijk met de muziek van Breda Nu Radio. Met zometeen Sophie Els Baxter, Murder on the Dance Floor. En dit is die hit van Cameron Wetkamp, Kingdom of Fear.

Della zegt ondertussen alweer een nieuwe single uit, maar dit is haar grootheid van dit moment. You're Ain't in LA en het alles hier in de middag van Breda op Breda Nu Radio. Zometeen rond 2:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving. Dat hoor je vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Voor de tijd nog Douwe, Bob en Mo met nog even blijven. En dit is Ed Sheeran, Perfect.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Alweer een hit van zo'n 2 jaar geleden. Je hoorde Mark Ember in de middag van Breda met Belong Together. En daarvoor hoorde je nog R.E.M. na het belangrijkste nieuws uit Breda. Wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl met Shiny Happy People. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Nu met nieuwe muziek van Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Ja, ook de grootste klassiekers hoor je natuurlijk hier op Breda Nu Radio. Zoals deze uit de jaren 80 van Doe Maar. Het was toen in tijd een nummer 1 hit. Door de Doris Day. We gaan op richting het nieuws van 3 uur. Dat doen we met Harry Styles. Nee.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveld van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveld, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

tweede uur van de Middag van Breda. Voor deze vrijdag de 9 oktober. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Met zometeen muziek van Diggy Dex en Eva de Roveren. En slaap lekker fantastisch. Nu weer Steady Swims. Dit is Mr. Know It All.

is een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Cat's Eye, je hoorde ze in de middag van Breda met Animal. En daarvoor ook nog Nicky Romero, hit uit 2024, All Night Long. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving in de Breda Nu Nieuws Update. Maar voor die tijd hoor je nog Tietjo met Come Along uit 2001. En dit zijn Nico en Vince met Emma Long.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Klassieker uit de jaren 80 van Orchestra Maneuvers in the Dark. Ze werden natuurlijk bekend met die hit Maid of Orleans. En dit was Live and Die. En dan heb je zelf ook zo'n klassieker die je graag een keer wilt horen in de middag van Breda. Laat het ons gewoon even weten. Ga ervoor even naar onze website www.bredanu.nl. En laat weten welke klassieker jij graag wilt horen hier op Breda Nu Radio. Nu tijd voor Suzanne Freek. Dit is een nieuwe single, Pijnstiller.

Marie en Shania Twain in de middag van Brilla en Jorda en Healthy. En daarvoor nog Ja Rule en Ashanti met Always On Time. Dat was in de middag van Brilla hier op Brilla Nu Radio. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws binnen en buitenland. Dat hoor je zo rond 4 uur hier op Brilla Nu. Nu Faya Cambias, dit is Heading for a Fall.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren. Blikkie hier.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda nu. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment, omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam drie kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Buurland 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos drie kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

met Forever Young. En dat als hier in de middag van Breda, hier op Breda nu. Laatste uurtje van je werkweek gaat in. En dan mogen we allemaal naar huis. Gaan we weekend vieren. Of misschien ben je al wel bezig aan je vrijdagmiddagborrel.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

van de populairste DJ's van dit moment. Hij hoorde Kygo en Take Me Back. En dat alles hier op Breda nu in de middag van Breda. Zometeen rond 16:30 is de tijd voor het belangrijkste nieuws uit onze regio. De regio Breda, Oosterhout en omgeving. Maar voor die tijd nog Ilse de Lange met Drown Us Out. En dit is Brownstone. Het was net in de jaren 90. If You Love Me.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 140 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging. Dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knoop Ridderkerk 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. Op de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt tot maandagochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: floor. It was almost.
1: Rag and Bone Man in de middag van Breda en Skin. En je hoorde ook nog de klassieker uit Van Foreigner uit 1987. En Say You Will, dat als in de middag van Breda hier op Breda Nu Radio. Zometeen muziek van de Purple Disco Machine en Hypnotized. En dit is Summer met zijn laatste hit. My Body Is Ready.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

dit was de populaire dancemuziek, vooral in de jaren 90. Hey, you're the last girl and something. Ja, vanavond kun je meer naar beats luisteren. Vanavond is weer Weekend Boost tussen 9 en 11 met Maarten van Ril. En vanavond tussen 7 en 9 kun je ook weer luisteren naar de Van Helden Net Show met Arjan van Helden. Dat is de vrijdagavond hier op Breda Nu. Ik wens je een heel prettig weekend. Geniet ervan. En wij zijn er weer komende maandag tussen 2 en 5 met de Middag van Breda.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Railschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn daardoor files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, 1 rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt een 30 minuten oponthoud door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een 30 minuten vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dit weekend dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat veroorzaakt veel vertraging op de omliggende wegen. Zoals de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos is het oponthoud 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een 30 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Duland 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De fietsmerken Batavus, Colga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borren en Echt een half uur vertraging door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A59 Den Bosch richting Oss tussen knooppunt Hintham en Nuland 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een 30 minuten op onthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam een 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Hey Van Helden!

Nothing but Thieves hier op Breda nu en Evelyn. Goed, 12 minuten over 7 geworden op deze vrijdagavond 9 oktober. En een beetje regenachtige, herfstachtige 9e oktober. We moeten er even aan wennen, mensen. Maar goed, het schijnt de trend te worden voor de komende maanden. Dus we moeten het maar weer meedoen. Waar ik het ook mee moet doen, is dat ik vanavond alleen ben, helaas. Kameraad en mede-radiocollega Pieter is helaas onder de wol gekropen. Dus vanuit deze kant beterschap natuurlijk. En hopelijk tot over een week of twee. Want volgende week is het namelijk popronde. Nou, er is daar ook nog eens een toeval dat we daar over gaan bellen. Natuurlijk met degene die dat coördineert. Dat is Marco, collega natuurlijk. Die doet het hier voor Breda nu. De popronde, dus wat ga je volgende week dan verwachten? Live vanuit de kroeg, zo'n beetje, als ik me niet vergis. Straks horen we alle details erover. En wat er allemaal nog meer ter tafel komt aan items natuurlijk. We hebben de Hollandse hap staan, we hebben Fijn van Vaniel staan. Maar we hebben natuurlijk ook wat verjaardagen staan. En die zal ik eens even...

even met je gaan doornemen. Want wie vieren er in het medialandschap een feestje vandaag? Nou, even kijken hoor. Hans van der Togt. Ja, wie kent hem niet? Natuurlijk de... Ja, volgens mij zat hij destijds bij de KRO. Begonnen als... Als omroeper, Hans van der Togt, ja. Nou, een hoop mensen zullen ook denken, wie is die man? Maar ja, als je richting de 50 loopt, dan weet je het waarschijnlijk wel. Jackson Browne, zanger Jackson Browne, is ook jarig vandaag. Sharon Osbourne, natuurlijk de vrouw van, viert ook een feestje. Henk-Jan Smits, omroep Max-presentator en volgens mij ook vroeger bij de Voice of Holland. Is ook jarig. PG Harvey is jarig. En ook Giles Martin. Dat is de zoon van George Martin. Natuurlijk, George Martin heeft natuurlijk de Beatles destijds allemaal geproduceerd en opgenomen. En zijn zoon is momenteel dus verantwoordelijk voor al die, voor die nieuwe uitgaves die uitkomen. Recentelijk natuurlijk Rubber Soul. Die is dus ook jarig. Sean Ono Lennon is ook jarig vandaag. En Georgina Verbaan, natuurlijk destijds begonnen in Goede Tijden, Slechte Tijden, is ook jarig vandaag. Nou, een kletsnatte verjaardag mag je wel zeggen. Maar goed, ongetwijfeld waarschijnlijk wel een leuk feestje. Ik ben er niet bij, maar het zal vast wel leuk zijn. En mocht jij vandaag jarig zijn, of dit weekend zelfs, maak er ook weer wat leuks van, hè? Dat soort dingen moet je toch vieren, als je het mij vraagt, toch?

En wat zeggen we dan? Ja, lekker weekend hoor. Tot 9 uur zijn we op antenne te vinden. Dus helaas zonder steun en toeverlaat Pieter. Dus ik probeer mezelf maar doorheen te slaan. Maar goed, ik heb hier...

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: Hey Van Helden, zou ik die gitaar eens op je nek vouwen?

0: De Foo Fighters en Learn to Fly hier op Breda Nu.
1: De Van Helden Hitshow. Historische muziekfeiten.
0: Historische muziekfeiten, even terug naar het muzikale verleden. Wat gebeurde er destijds wat hedendaags nog een beetje noemenswaardig is? Nou, weer een aantal leuke feiten hoor. Begin in 1980, want op zijn 40ste verjaardag brengt John Lennon na 5 jaar stilte de single Just Like Starting Over uit. In Nederland bereikt het nummer later de 5e plaats. En in 1982 komt Lee Towers de top 40 binnen met I Can See Clearly Now. Natuurlijk voor mij een van de eerste hits voor onze zingende kraammonteur. Ja, want er wordt altijd gezegd kraammachinist, maar de beste man was monteur. Ja, dat even duidelijk is. We kennen hem natuurlijk allemaal nog. De man had aardig achter de ellebogen. Ja. Bruce Springsteen brengt zijn album Tunnel of Love uit op deze datum in 1987 met veel liedjes over zijn moeizame huwelijk. Het album bereikt de 4e plaats in de Nederlandse albumlijst. En Paul McCartney geeft 2 uitverkochte concerten in Ahoy Rotterdam tijdens zijn succesvolle New World Tour in 1993. Alanis Morissette schrijft geschiedenis. Van haar album Jack Little Pill zijn in de Verenigde Staten al 13 miljoen exemplaren verkocht in 1996. En op de 60ste geboortedag van John Lennon opent nabij Tokio het John Lennon Museum. Ook verschijnt die dag het boek Lennon Remembers. En dat gebeurde in het jaar 2000. In 2003 ontvangt Sting uit handen van koningin Elizabeth II de onderscheiding van CBE. Terwijl acteur Roger Moore tot ridder wordt geslagen. En in het Rock Art Museum in Hoek van Holland opent in 2010 de tentoonstelling John Lennon Imagine. Ja, ter ere wat zijn 70ste verjaardag zou zijn geweest. Ongelooflijk. Doe Maar ontvangt de Edison Pop Oeuvreprijs voor de grote bijdrage aan de Nederlandse popmuziek in 2012. En in hetzelfde jaar pleit Bono van U2 in het Europese parlement voor het behoud van ontwikkelingshulp binnen de Europese begroting. Ten slotte in 2022 Guus Meeuwis ontvangt de gouden erepenning van de gemeente Tilburg voor zijn bijzondere verdiensten voor de stad. Nou, we kunnen iets draaien van Alanis Morissette. Sorry, Sting zou kunnen. Doe maar. Maar ja, John Lennon die heb ik wel 3 keer genoemd, geloof ik, in dit bericht. Dus best wel wat nieuwtjes over John Lennon. Dus ik had zoiets van, nou, daar kan ik natuurlijk niet over de kant laten gaan. En ik zou dus Just Starting Over kunnen draaien.

lekkerste platen uit de 90's. De vergeten hits. En wat onbekender. Van Helden knalsen gewoon weer op de zender. Waarom ook niet? Kom op Van Helden, draai je met die handel.

3 minuten over 7:30 geworden. Je luistert naar Breda nu. Tot een uurtje of 9 ben ik bij je op antenne met een nieuwe aflevering van de Van Helden Hitshow. En ik ben toch wel aardig met muzikale zaken bezig geweest de afgelopen tijd, moet ik zeggen. Zo was ik vorig weekend bij het Haarlem Vinyl Festival. Even gezellig langs gegaan. Daar hoor je zo meteen nog wel wat meer over. Maar gisteravond was er ook wat leuks. Namelijk een luistersessie van het nieuwe album van Fontaines D.C. En muziekliefhebber zoals ik ben, dan ben ik er even heen gegaan. En ik moet zeggen dat het is weer een bijzonder album geworden. Wel de moeite waard, dus voor de liefhebbers. En als je daar bent, dan krijg je ook wel wat leuke dingetjes mee naar huis. Dus altijd leuk voor de collectie, hè, zullen we maar zeggen. En een van de singles, of tenminste een van de nummers, is samen met Rosalie. En een goed nummer, moet ik zeggen. Ja, hij is nog niet beschikbaar om te draaien op de radio. Dat zal volgende week wel zijn. Maar wat ik gisteren van heb gehoord, is dat wel een van de uitblinkers. Nou, voorlopig moeten we nog even doen met deze. Marianne, Fontaines D.C.

Fontaine's DC en Marion. Volgende week vrijdag verschijnt het album Dopamine Chamber hier. Tja, leuk. Zometeen hebben we nog een Hollandse hap voor je staan.

Brian Adams en Run To You hier op Brea nu. En ongetwijfeld zal hij dat nummer aankomende woensdag ook spelen. Want dan is hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ondergetekende zal er ook aanwezig zijn. Dus ja, leuk, we hebben er weer zin in. Brian Adams dus. Nu David Bowie en Heroes op Brea.

Zoals ik aan het begin van het programma al zei, wellicht ben je later ingeschakeld. Vanavond helaas een solo show, want ja, Pieter is helaas ziek. En dus ik moet het hier alleen zien te doen. Dus ik had zoiets van, ja, misschien dan wel leuk mocht je nog iets te melden hebben. Om dat even te laten horen, even een berichtje te sturen. Dat kan via de app natuurlijk van Breda nu, of via de website. Nou ja, dan kun je gewoon een berichtje sturen. En ook via bredanu.nl. Dan zie je aan de bovenkant zie je daar een knopje zitten. En dan kun je gewoon even wat laten weten. Of natuurlijk via de app, zoals ik zojuist al aangaf. Wat hebben we nog staan? Onder andere zometeen een Hollandse hap. Oftewel een typisch lekker Nederlandstalig nummer. En natuurlijk ook voor de rest de leuke hits, zoals deze. De nieuwe van Douwe Bob, Note to Self.

Yes, en deze week is die van Frank Boeijengroep. Nummer Contact verscheen in 1984. Het werd, het groeide eigenlijk uit tot een van de bekendste nummers van de band. En in het lied staat menselijk contact centraal met een boodschap over begrip, verbondenheid en het doorbreken van afstand tussen mensen. Ja, een hele mond vol.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Hey van Helden.

luisteraar tevreden willen stellen met zouteloos gewauwel, naar achter gekamd haar en een veel te duur mobieltje en zonnebril. Maar Van Helden, let erop wat jij wil. De scherpste platen op je radio hoor je dan ook in de Van Helden Hitshow.

aanwezig. Nou, niet de studio zelf, maar de mensen natuurlijk die de studio bezitten. Ja, en waren toch wel mooie verhalen over, over die studio te vertellen. Hoe dat sommige dingen zijn gegaan en natuurlijk. En ja, ook wat verhalen over U2 en hoe dat allemaal ging. En volgens mij is het laatste album wat binnenkort is gaan verschijnen daar ook opgenomen. Maar ja, goed, voor mij de Joshua Tree is daar opgenomen. Unforgettable Fire, ja, ook natuurlijk een van de eerste albums. Dus ja, het was bijzonder om dat te hebben gehoord. Of gehoord te hebben. Dus het was wel een interessant verhaal voor ja, de liefhebber, zullen we maar zeggen. Nou ja, en ik ben toevallig een liefhebber, dus dat kwam goed uit. Maar ja, de nieuwe single van U2 dus hier op Breda nu. Het tweede uur zijn we bij aanbeland. Het tweede uur van de solo show. Want ja, ik ben natuurlijk alleen vandaag. Helaas zonder Pieter. Die ligt ja, onder de lappen, zullen we maar zeggen. Ja, en als ik zo... Ah! Ik krijg ook een kuchje, mensen. Oh jee, het zal toch niet. Nou ja, er zijn een hoop mensen ziek, heb ik me laten vertellen. Dus nou ja, goed. Hopelijk blijft het mij bespaard. Nou, wat gaan we dit uur allemaal nog doen? Nou, best wel heel wat, hoor, moet ik zeggen. Een vol uurtje nog. De

0: Show.
1: Ja, want zo is het volgende week natuurlijk popronde. En we gaan eventjes bellen om wat, met Marco om wat details door te nemen. Hij coördineert dat van volgende week. En voor de rest natuurlijk de vaste items zoals fijn van vinyl, een kraker uit de platenkast. En ja, wat er nog meer ter tafel komt, zullen we het zomaar omschrijven? Misschien nog wel een durf te draaien, wie zal het zeggen? Nou, leuke muziek sowieso. ABC met

van Helden Hit Show. Het radioprogramma van Madonna. Bruce Springsteen. Bon Jovi.

Snow Patrol en Shut Your Eyes hier op Breda nu. Nou goed, of dat we sneeuw gaan krijgen, dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar ja. Vanavond is het in de regio Breda overwegend bevolkt met af en toe wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 15 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht wordt het geleidelijk droger met minima rond de 9 à 10 graden. En morgen blijft het wederom wisselvallig herfstweer. Er trekken enkele buien over, maar tussendoor schijnt ook de zon. Dus ja, vandaag hadden we eigenlijk, vind ik dan, de eerste echte herfstdag. Ja, en daar horen dan ook wel weer herfstplaatjes bij, als je het mij vraagt. En ja, dit is voor mij een van de herfstplaten, denk ik toch wel. Er zijn er meerdere, maar ja, goed, die ga ik de komende weken nog wel ergens tussendoor draaien. Maar we beginnen maar met deze. In Excess en Never.

0: zinger van The War on Drugs. Who's that? Hier op Breda nu, ja. Hè? En ik had het al over herfstliedjes. Nou, deze kunnen we erbij schrijven hoor, wat mij betreft. Goed, 8:30 geworden op Den Radio. En ja, ik had het al een beetje over in het begin van de uitzending. Volgende week staat er weer wat te doen. Nou, wat dan? De popronde, ja. Een karavaan met veelbelovende acts die door het land trekt. En ja, dit jaar wordt ook Breda aangedaan. Wordt wel vaker aangedaan, maar ook wel eens overgeslagen. En ja, Marco Legiers van de vrijdag, zaterdagavondploeg, die had zoiets van, hey, daar moeten we wat mee doen, toch Marco?
1: Ja, nou moet ik je wel heel eerlijk zeggen, het wordt al jaren gewoon in Breda gedaan.
0: Echt waar? Oh, ik dacht wel eens over wordt geslagen.
1: Nee. Het is al jaren achter elkaar gaat het lekker door.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar ja, goed, weet je, het is nu ook weer gewoon, laten we het daarop houden. Dat is hetgene wat het eigenlijk om gaat.
0: Ja, inderdaad.
1: En het wordt één groot feest, kan ik je vertellen.
0: Ja, kun je even kort samenvatten wat dan, ik zei net al een beetje, maar wat is de popronde? Veelbelovende acts die rondtrekken? Heb ik het zo een beetje goed omschreven?
1: Ja, nou, om maar een paar acts te noemen die eruit zijn gekomen. Wat denk je van Kensington? Wat denk je van Chef Special? Wat denk je van Mo?
0: Ja, ja. Dat zijn niet de minste.
1: Daar wordt een beetje uit ontsproten, uit die kontrijen.
0: Ja.
1: En ja, dat is ieder jaar weer een feestje, moet ik je hebben bekennen.
0: Ja, ja, en jullie besteden natuurlijk op de zaterdagavond sowieso veel aandacht aan opkomend talent. En ja, dan is dit wel een mooie gelegenheid om daar ook volgende week op de vrijdagavond het een en ander extra aandacht aan te besteden.
1: Nou ja, we deden dat al wel een klein beetje online en via de tv.
0: Mm-hmm.
1: Uiteraard hebben we
0: zeker
1: ook via wel eens met Anne die het organiseert in Breda. Anne Nederland heb ik het dan over voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En zij kwam eigenlijk met het idee, ik wil er iets meer mee. Toen zijn we om tafel gegaan en kwam het idee voor een hele toffe radio-uitzending.
0: Ja.
1: Volgende week, vrijdagavond, vanaf 7 uur tot 11 uur. Live vanuit het Funhouse in Breda. Dat is zeg maar het voormalige Escaping. Dat
0: kun je
1: misschien nog wel kennen.
0: Ja, ja.
1: En ja, daar komen artiesten langs, jongen. Dat is echt, ja, daar moet je eigenlijk bij zijn. De toegang is gratis, vertel ik je er gelijk bij. Het enige wat je eventjes rekening mee moet houden, is dat je als je een drankje wil, ja, die moet je even betalen. Maar dat is logisch.
0: Dat is logisch.
1: Voor de rest is het volledig gratis en jij wil natuurlijk weten wat er komt.
0: Ja, als je zo een paar namen hebt. Ik heb al wat voorbij zien trekken, maar ja,
1: noem ze. Een paar noemen.
0: Noem maar eens wat.
1: Wat denk je van een Hoefs?
0: Ja.
1: Ja, wat denk je van Marieke Schenk, die ook al redelijk aan de weg aan het timmeren is?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ik noem een Merle, is ook al redelijk aan de weg aan het timmeren. Dat is nog niet eens alles, hè, want ik sla er gewoon nog eentje over nu. Wilson E.
0: Mm-hmm.
1: Cusco, die kreeg misschien ook al wel een klein beetje.
0: Ja.
1: Ja, de Awkward heb je misschien ook wel van gehoord. Die hebben vorig jaar samen met Anne Nederland nog een bescheiden hitje gehad.
0: Oké. Okay.
1: En ja, en het persoonlijk voor mij de kerst op de taart, en dat meen ik serieus, is echt upcoming artiest. Ik denk dat zij over 2 jaar, nou, binnen nu en een paar jaar, laat ik het zo zeggen, verkoopt zij de Ziggo Dome uit met gemak. Tessa June.
0: Ja, ja, Tessa, ja. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, zij is echt een van de grote sterren die daar ook aan mee gaat doen. Zij is eigenlijk al min of meer doorgebroken. En ga je heel eerlijk bekennen, eigenlijk was het heel moeilijk om in Breda een plekje voor haar te vinden. Dat had ik al begrepen.
0: Ja.
1: Ze is op het allerlaatste moment alsnog aan de line-up toegevoegd. En daar ben ik heel, heel, heel trots op.
0: Ja, ja, ja. Ik zie dat ze zelfs voor mij op 2 locaties... de Funhouse en het Stroogebouwtje.
1: Ja, klopt. Stroogebouwtje is er eigenlijk optreden. Bij ons komen ze eigenlijk maar 2 nummers doen.
0: Oké.
1: Elke act krijgt even de tijd om op te bouwen. Doen we even een interviewtje met ze. Want we willen natuurlijk alles over die act weten. Ze brengen 2 nummers ter gehore. Zijn de nummers nou heel kort, zeg 1,5 minuut, dan zouden ze er misschien 3 kunnen doen. Mm-hmm. Maar houd even op 2 nummers.
0: Ja.
1: Daarna is het even een klein interviewje naar achteraf. En is het op naar de volgende act. Want ja, het is een radioprogramma. We moeten door. Er zit tempo achter. Het moet allemaal in die paar uur gebeuren.
0: Ja.
1: En ja, het is echt wat je gaat zien in de Funhouse zijn de acts op echt hun allerbest, denk ik.
0: Ja, dus als ik goed begrijp, volgende week hoor je de interviews sowieso. Hoor je ook nog een stukje van de live optredens of dat niet?
1: Ze gaan het gewoon live optreden bij ons. Die twee nummers doen ze live in de uitzending.
0: Oké, nice. Nou, goed om te weten.
1: Twee of drie nummers live in de uitzending. Je kan er gewoon bij zijn. Je kan komen kijken en je ziet dan gewoon de act op het podium. Ja. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik zou niet weten waarom je er niet bij wil zijn.
0: Oké.
1: Nee, ja, laat ik eerlijk zijn met je. Dit is gewoon echt één groot feest wat je daar gaat meemaken.
0: Ja.
1: En vergeet niet... Nu zie je ze nog gewoon zo. Nu kun je ze nog gewoon gratis zien.
0: Ja.
1: Over een paar jaar betaal je gewoon dik geld voor een kaartje.
0: Ja, precies. Nee, te gek. Volgende week dus tussen 7 en 11 hier op Breda nu.
1: Ja, en ik hoop dat je er ook nog even komt kijken. Zou ik leuk vinden.
0: Ja, nou, ik ga het in ieder geval op de kalender zetten. Dat moet vast goed komen.
1: Nou, mooi. Zie ik je volgende week.
0: Yes, en dan draaien wij... ja, inderdaad, je had het net al over haar. Tessa June en haar nieuwe single Stuurloos.
1: Oh, lekker.
0: Zo is dat. Oké, dankjewel.
1: En jij bedankt. Tot de volgende.
0: Doei.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen.

0: Fijn.
1: Van de vinyl.
2: Iedere week een kraker uit Van Helden's platenkast.
3: Ja, we hadden al beloofd dat item natuurlijk. Een kraker uit de platenkast. Dat is wel fijn van vinyl. Ja, toch wel eentje met een zwart randje. Ja, want deze week is hij van Seth Jordan. En deze dame overleed 2 oktober jongstleden. Op 65-jarige leeftijd. Maar goed, de dame kwam dus uit Canada. Geboren in Birmingham en opgegroeid in Montreal. Snapt u het nog? Ze brak begin jaren 90 internationaal door met het album Racin, waarmee ze uitgroeide tot een van de bekendste vrouwelijke rockartiesten van Canada. Make You a Believer verscheen in 1992 als de openingstrack van het album. En het staat dus bol van de stevige gitaren, blues-invloeden en de krachtige, rauwe stem van Seth. Ja, ik zei net al, ik word volgens mij ook ziek. Ik hoop het niet, maar klop het af. Het groeide uit tot haar bekendste nummer en is dus altijd nog een geliefde classic rockplaat. Nou, hij kraakt een beetje, maar dat is natuurlijk, hè, als hij van vinyl komt. En dat maakt het extra leuk. Seth Jordan en Make You a Believer. Fijn van vinyl voor deze week.

Ja, van het ene item vallen we dus in het andere item. De 90s till 9, bijna 9 uur. Dus de hoogste tijd met een paar van die 90s klappers. Te beginnen met de Two Brothers on a Four.

0: Voor ook deze uitzending van de Van Helden Hitshow. Volgende week de uitzending, de popronde van Breda. En wat mij betreft graag tot over 2 weken. Hopelijk met Pieter Aito.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu. Let's go dancing.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveld van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op 2 agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. Spinning.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Peace up. Peace up.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.